0: Trots op Texel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
4: I still have a dream. It is a dream deep.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Radio Texel.
5: Struis vroeg.
6: Struis vroeg is verplaatst. Niet tussen 6 en 7, maar tussen 7 en 8. Dus tot straks.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een mix van zon en stapelwolken. In de ochtend is het meest droog, maar vanaf de middag kan lokale lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Ameland, vriendelijk zomerweer met af en toe een wolk, een kleine kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

FM 106.1 wereldwijd op de stream via www.radiotessel.nl en sinds kort in de Noordkop op DAB+ als WAD-omroep. Het programma Struisvroeg is verplaatst naar 7

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten. Zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hooggerechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
2: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
1: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan. En daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit is Radio Texel.
6: Struis.
7: Vroeg.

0: Maroon 5, Don't Wanna Know.
1: Tessels nieuws en heerlijke muziek.
2: Dit is Radio Tessel.
0: Via 106.1 muziek voor iedereen of via www.radiotessel.nl en DAB Plus in de Noordkop als WAD-omroep. Dit is Radio Tessel met Billy Joel.

0: Tijd voor het Waddenbroep nieuwsoverzicht.
1: Dit is Radio Texel.
2: 106.1 FM en wereldwijd op radiotexel.nl.
0: Het Waddenbroep nieuwsoverzicht kun je altijd even nalezen op www.waddenbroep.nl. Korverskooi, een verborgen natuurgebied op Texel. Het is een magisch plekje. En Neeltje van 86 helpt nog iedere week op de rommelmarkt. Ik vind het leuk om te doen. Blijf luisteren naar Radio Texel, want we draaien de leukste muziek. Onder andere deze van Kim Wilde. Hier is UK uit 88.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een mix van zon en stapelwolken. In de ochtend is het meest droog, maar vanaf de middag kan lokale lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Ameland, vriendelijk zomerweer met af en toe een wolk, een kleine kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

uit 1968, Folsom Prison Blues van Johnny Cash. Je luisterde naar het programma Struisvoer op deze dinsdag 21 juli 2026. Ik heb het weer met veel plezier voor je gedaan. Morgen is er weer een Struisvoer, weer om 7 uur. Ik hoop dat je dan ook weer luistert. Bedankt voor het luisteren. Doei doei.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
2: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat er een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
1: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4 uur het startsein. Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. In de laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een mix van zon en stapelwolken. In de ochtend is het meest droog, maar vanaf de middag kan lokale lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Ameland, vriendelijk zomerweer met af en toe een wolk, een kleine kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
3: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen en die zijn al bij Singaporese ouders.
2: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
4: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties, dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
2: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een mix van zon en stapelwolken. In de ochtend is het meest droog, maar vanaf de middag kan lokale lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Ameland, vriendelijk zomerweer met af en toe een wolk, een kleine kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een mix van zon en stapelwolken. In de ochtend is het meest droog, maar vanaf de middag kan lokale lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Ameland, vriendelijk zomerweer met af en toe een wolk, een kleine kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex Energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop.
3: Stay.
0: Non-stop.
4: Dansen met de duivel vannacht.
0: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Lekker dikke ding dan song.
1: Vanaf het eiland.
2: Zo richting je radio.
3: Dit is Radio Texel.

0: Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een mix van zon en stapelwolken. In de ochtend is het meest droog, maar vanaf de middag kan lokale lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Ameland, vriendelijk zomerweer met af en toe een wolk, een kleine kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht en daarvan zouden er nogal 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
4: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
4: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een mix van zon en stapelwolken. In de ochtend is het meest droog, maar vanaf de middag kan lokale lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Ameland, vriendelijk zomerweer met af en toe een wolk, een kleine kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
3: Radio Tessel.
0: Toppers van toen. Op Radio Tessel.
1: Non-stop.
4: Tot zover weer de Toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de Toppers van toen. Radiotessel.nl. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

beller op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten,

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. De klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: zon.
1: Het Wadden weerbericht.
2: Vandaag in het Waddengebied een mix van zon en stapelwolken. In de ochtend is het meest droog, maar vanaf de middag kan lokale lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Ameland, vriendelijk zomerweer met af en toe een wolk, een kleine kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond, die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar door ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Toppers van toen.

0: baby. Hold me, baby. Well, I have to love you like a lover should. You're fine. So kind.
1: De toppers van toen. Ze zijn ook nu nog steeds erg mooi.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een mix van zon en stapelwolken. In de ochtend is het meest droog, maar vanaf de middag kan lokale lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Ameland, vriendelijk zomerweer met af en toe een wolk, een kleine kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond drongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een mix van zon en stapelwolken. In de ochtend is het meest droog, maar vanaf de middag kan lokale lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Ameland, vriendelijk zomerweer met af en toe een wolk, een kleine kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
5: Opnieuw allegaar variaties en verhaaltjes en gedichtjes en liedjes op Sint-Tessels.
6: Gauw op een kogeltje naar de grote zaal. Toen komen ze voor de Texels dialect allemaal. Kennen de nieuwe van Buten, praat het altijd graag. Laat iedereen het maar horen, niet alleen de vrienden.
5: En dan staat er nou klaar Ellie Skagen. Ellie Skagen van Dirkie en Oude Moppie van Skil. Succes, El.
7: Dank je. Nou, het riecht helemaal wat in mijn buik. Maar ja, dat hoort erbij, zeggen ze. Mijn vader heette Albert. Mijn moeder heette Dirkje, maar het was Albert en Dirkie. En ze hadden een mooi huis aan Skil, achter de diek, vlakbij de haven, een tuintje voor, de grote voorkamer, achterkamertje, met glas- en looddeuren. En daar achteraan lagen ze te slepen. En 5 jongens boven. Nou, ze lagen scrap te bed. En dan zei mijn moeder, oh, hij wordt eens wakker, Albert. Het liep wel dat ik een kind moet krijgen. Nou, hij zei, hoe kan dat nou? Je bent 49 geworden, je zo direct, en ik word 54. Bestaat toch niet? Nou ja, het gevoel is er wel en het liep wel. Kan je niet even naar de baker van Kneel van Jaap Illeman? Nou, hij zei, ik zie er terug op, hoor. Wat moet ik toch dat mens zeggen? Nou, ze zei, je zal wel moeten. Want als dan, nou ja... Het is net dat ik een kind moet krijgen, hoor. Hele kleren aan en de klompjes aan en de ring niet. En tegen de deur te bonken bij Kneel. Kneel, kan je komen, hè? Het liep wel dat Dirkie een kind moet krijgen. Wat leul je nou allemaal, man? Je liep wel gek. Hij je drank had of zo? Nee, dat heb ik niet, maar het liep echt en het liep wel serieus. Nou, ik zit er helemaal dood mee aan. We hebben niks in huis. Kneel mee. En ja, hoor, hier kwam ik. Ze hadden 5 jongens en toen zomaar een meisje. Ze hadden er handen in de eer. Ze waren helemaal ontredderd. Er was niks, geen kleertjes, niks. Maar mijn oudste broer was 30. Mijn jongste broer was 14. Die lag er boven te slepen. En mijn ene oudste broer had al een kind uit. Dat was Josien. Dus ik was ook gelijk tante. En mijn vader zei, oh god, dan moet ik naar boven naar die jongens om het te zeggen. Hoe moet ik dat in godsnaam doen? Dan zegt Kneel, zal ik het voor je doen? Nee, nee, nee, zei die ouwe. Dat moet ik zelf. Want anders is het gek. Dus mijn vader naar boven. Nou, jongens, jullie hebben net een zusje gekregen. Nou, dat bestond niet. En toen zei er nog één. Nou, vader of ouwe, je hoeft niet over die cent in te zitten hoor. We verdienen allemaal en we springen allemaal wel wat bij. Nou, dat was goed. Maar toen kwamen ze naar beneden. Moesten een naam hadden ze bedacht, dachten ze. Dat werd Betsy, Bessie, weet ik het wat. Nee, zei de jongens, dat is een peerdenaam en dat doen we niet. We doen Elisabeth, dat is leuker. Maar ja, Elisabeth was eventjes het wonder van Schiel.
5: Deer komt Glijn. En Glijn is Glijn Jansen, van Piet, van Glijn, van Piet.
8: Ik begin met een Iers sprookje wat ik vertaald heb. Ik maak verhaaltjes in het Tessels. Ik doe heel veel vertaaltjes in het Tessels. En dit is het Ierse sprookje, de koe die de muzikant opat. Er was drie los werkmannen die lopers van de burg naar Oost gingen. Misschien is het al een eeuw geleden, of nog voor de terug in de tijd, ik weet niet. En twielt de mannen die er zo liepen, zat er langs de weg een muzikant op zijn harmonica te spelen. Hij sprak de mannen aan en zei, als het jullie gelijk is, dan loop ik even met jullie mee hun kant op. Nou, zei ze, dat is goed en dan gezellig ook. Nou was het al winterdaags, zeer vroeg donker, en al een dag of wat had het hard vroren. En dat was even dagen begonnen dat het ijs in de sloten was al geen papieren zoldertje meer. De mannen liepen te skubberen van de koud en zelfs in de gebreide wanten die ze aan hadden kimmelden de lui handen. Een van de mannen had koffie bij hem in een mocheltje zo gezegd en de muzikant had een oud stikkenzakje en daar had hij nog een weebietje erbij. Het begon al wat te schemeren, doet er onvoorziens aan de kant van de weg, eigenlijk was het meer een paadje dan een weg, een dooie lag. En in één oogopslag zagen ze ook dat hij wel nagelnieuwe schoenen aan had. Goeie hemel, zei de muzikant. Ik heb nog nooit van mijn leven een paar nieuwe schoenen voor mijn eigen gehad. Mag ik even een graaf of een skop van een van jullie lenen? Dan zal ik zien of ik zijn bienen erop slaan kan. Nou ja, dat was ook de enigste manier om aan die schoenen te komen. Want door de felle vorst zaten ze aan zijn voeten van de dooie vastvroren. Dat afijn zo gebeurde het en de kerel stak het hele boeltje in zijn tas, die hem om zijn nek hong en ze gingen weer verder. Een hortje daarna kwamen de vier mannen bij een boerenplaats aan, waar ze die nacht konden blijven slepen. In die tijd hadden de vaste knechts daar een sleepplekje nog in de stal bij de koeien. En daar konden die vier mannen ook wel bij. De meid die diende bij de boer zei tegen ze, ga hier maar een beetje liggen, maar blijf uit de buurt van die grieze koe daar, want dat is een gevaarlijk ding, hij kan je wel opvreten. Nou ja, goed, ze gingen liggen en deed al gauw de ogen toe en de warmte van de beesten maakte dat ze vlot in sleep waren. Als dan de aren sliepen, zocht de muzikant naar zijn nieuwe schoenen weer de inhoud twield van ontdooid was. De twee voeten gooiden in de buurt van de grieze koe en zelf ging hij nog een tietje naar het lek liggen luisteren. Maar voor het licht weer verliet hij de boerenplaats. Toen de meid uit de veren kwam en de mannen op een stoel roepen zou, zocht ze maar drie man in het stro in plaats van vier. De landarbeiders waren wakker en de meid zei, weer is jullie maas? Ah, daar hebben we geen idee van, zeiden die en keken wat sleepdronken in het rond. En in ine zocht de meid de voeten leggen bij de grieze koe. En met een veraltereerde stem zei ze, de hemel sta ons bij, ze het hem misschien wel opvreten. Ze stolterde naar de boer en vertelde van de verschrikkelijke ontdekking. De boer kwam mee naar de stal, bekeek de voeten. Wist ook niet erg wat hij moest, daarnaast naar de grieze koe, die hem een beetje alorig sting aan te kieken. En toen greep hij naar zijn portefeuille. Hier, zei hij tegen de mannen, hier hebben jullie elk 5 gulden. Neem ze aan, vergeet wat je hier zien hebt en maak dat je wegkomt. En doe de werkmannen, 5 gulden rieker, en dat was een berg cent over 100 jaar geleden, op weg naar Oosterend lopen hadden, hoorden ze het geluid van de harmonica, van de muzikant. En die was zo blij als de bol met zijn nieuwe schoenen. Hij danste met zijn neus de aanwinst over straat. Ja, ja, zulke dingen gebeuren er gewoon op deze wereld.
7: We zitten aan tafel te eten. We hebben bloemkool, we hebben erepels en we hebben komkommertje en slaaflink in het pandje. We moeten nou beginnen. Achteraan gaat de deur open, komt iemand in, dat was oma Luid Sok. Dat was een lange man, die kijkt in dat gele suurpandje van me. Die zei, nou, het liet me sumpie wel met een rafeltje erin. En wij wat lachen. Wij wat gniffelen. En die kinders wat lachen. En het is altijd een sumpie bleven. Maar, dan zeiden die kinders, mam, wanneer eten we weer een sumpies? Nou, ik zei, dat kunnen we wel doen. En dan ging ik naar de slager. En ik zeg... Ik zeg tegen die slager, 5 sumpies alstublieft. En de slager lacht en gniest. En ik snapte het niet, want het was zo'n sumpie bij ons. En dan dacht ik, nou, waarom lacht die nou? De Tesla's lacht ook. Maar de vreemde mensen niet. Ik denk, verrek, ik heb zeker sumpies uit. Ik zei tegen hem, zei ik sumpie? Toen zei hij, ja, dat zei ik. Ik zei, nou, sorry hoor. Maar nog doe ik het, het is dan bedroefd. Maar ja, dank u wel.
8: Ik heb hier een gedichtje met 3 coupletten. Ik doe er 2 van. De schulp. Dit was alles weer die inleefde. De schoot van de zee gaf bescherming en was groot. Ze vergaf hem dat hij klein was en broos. En het schulpje voelde zijn eigen groos. Maar nou is hij groot en moet hij waarmaken waar hij voor staat. Als ze hem aanraken, hij komt uit het water en het drupt nog wat na. En in die drup parelt het en je ziet geen enkele ska. Hij zingt in zijn welvingen voort over wat hij onder het water het hoort. En hij denkt, als ik dan niet opraap word van het strand, niet nult word in een nieuwe hand, niet meer mag wezen als enkel een schulp, niet tot steun wezen mag of de kleinste hulp, laat dan een niet begriepende hand me redden uit het natte zand, mee bewaren voor gevaren buiten de ree en me teruggooien in de woelige zee. En de aardigheid is, ik liet het lezen en Jan Beyert heb het ook al op liedjes wies gemaakt. Dus er is alweer een liedje aan te komen. De volgende, ik maak ook wel van een beetje, ik hou wel van een beetje van die, nou ja, van die beetje obscure rare verhaaltjes. En Herman Pieter de Boer is er een beul in. En zo heb je een keer een stukje gemaakt. En nou, dat is de basis van dit verhaaltje. Veldpost voor Gommert van Kees Heintje. We praten Eerste Wereldoorlog, denk. Gommert, riep de besteller uit het legerkamp. Present, schreeuwde soldaat Gommert. Hij zette zijn geweer die hij aan het schoonmaken was tegen een boom en pakte met een dankie het brievenzakje aan. Wie kan het gebeuren, mompelde hij. Een brief voor mij? Hij woog hem eens op zijn hand, hield hem teugen het licht, voelde met zijn vinger over de postzegel en bestrukte de brief naar zijn beide kanten. Een brief, zei hij, stom verbaasd. Afijn, hij scheurde het brievenzakje los, maakte het papier eromheen, wat eromheen zat, open en zat een hele tijd met een donkere blik op het handschrift te turen. Nou, en toen gaf hij op het les de brief maar aan soldaat Mus. Hij zei, Mus, lees jij mij er eens voor wat er geschreven staat. Hé, zei het Mus, kan je dan niet lezen? Nou, wel ninnen, dat ken ik niet. Afijn, Mus nam een rond ijzeren briltje uit zijn vestzakje, zette hem op zijn kokkert. Hij zei, wat een hanenpoten. Nou, die brief die komt van Ine Anna. Wie mag dat wezen? Wie kan het gebeuren, zei Gommert, mijn buurmeisje. Hij ging in het gras naast Mus, er is even scrap voor zitten. Hij zei, lees maar eens voor, Mus. Nou, goed, zei hij, weer gaat hij. Dat Mus begon, beste Gommert, ik schreef jou een brief omdat je zo ver weg bent en ook al zo'n hele tijd. Hoe gaat het met jou? Hier is alles in orde. Ons varken, het eerder gisternacht bicht. 11 stuks had hij er. En gisteren had het hier barstormd. Mijn vader zijn pet zeilde nog in de sloot. Nou, Gommert, ik schrijf u door, het papier is vol. Anna. Wel, die Dorrie, zei het Gommert, heel hard een beetje snofferig van alteratie. Mijn eerste liefdesbrief.
7: En nou ga ik even boetkippen doen. Nou, ik zet mijn fiets neer. Hé, verrek, de light, wat zou dat wezen? Nou, goh, een knappe mussie. Nou, het is helemaal knap breid, zeg. Met helemaal die jij en ik steken om elkaar. Nou, het ruikt naar schepenwol. Nou, ik zal het bij de kassa afgeven. Dan kan de eigenaar het halen. Dus ik ga in die winkel. Ik geef het af bij de kassa. Ik zeg, ik heb een mussie gevonden. Maar het meisje weet niet wat een mussie is. Nou, ik zeg, voor op je kop. Oh ja, dat snapte ze. En toen lees het bij de kassa. Maar dan ga ik een tijd later weer heen. En dan leidt het mussie nog. Ik zeg, ik heb dat mussie gevonden. En nou neem ik het mee naar huis. Dus ik heb het wasje opspoeld met een beetje azijn. En stonk het wel een beetje, maar dan in de kamer droog en de lucht was eraf. Dus als ik de burg in ging, ging ik de boeskippen doen. Maar dan dacht ik wel, in de kou, god, als ik toch die eigenaar tegenkom, wat zal ik dan zeggen? En het was zo'n lekker mussie. En als ik met mijn hondje liep, deed ik hem zo. Zo, en dan mijn kraag eroverheen. Nou, dat was heerlijk, man. En toen dacht ik, nou, ik sta aan deur. En ik had hem al 6 jaar. En iedere keer winter dacht ik, goh, van wie zou je wezen? En ik sta bij de wereldwinkel met een vriendin, met beeld te praten, met mijn rug naar de Parkstraat. En er komt een vrouw aan. En die zei, hey El. Maar ik draaide me niet om, want ik stond te praten. Ik zeg, hey, mooi mussie heb je op. Ik zeg, ja. Hij het zelf breidt. Ik zeg, nee. Hij het kocht. Ik zeg, nee. Hij het vond. Ik zeg, ja. Toen zei ze, er is het mee mussie. En ik heb hem afgedaan en zo op haar kop. Ik zeg, hij moet nog wassen. Nou, en weet je van wie dat mussie nou was? Van Gray de Roos. En ik ging naar huis. En dan zeg ik en toen zei het Gray, moet je mijn aardemussie op? Ik zeg, nou, want niet net. Nou, ze zei, ik ken hem niet, want die past weer bij deze jas. Nou ja, ik zeg, nee, ik ga doen de sjaal om mijn kop. Want het was tegen de kerst en het miezerde wat. En ik met die sjaal zo. En ik zo te fietsen. Maar nou, ik denk, ja, ik naar Friet. Ik zeg, nou, Friet, ik ben mijn mussie kwiet. Het ruimt ook nog. En toen zei hij, van wie? Nou, ik zeg, van Gray de Roos. Toen zei hij, verrek, ze ging dagelijks langs met het mussie op haar kop. En nog wat, ik ben in het erf, is dat niet aardig? Maar ik hoop dat ze nog lang niet doodgaat.
8: Tegenwoordig, als ik mijn dochters aan de telefoon heb en ik vertel wat, dan zeggen ze tussendoor, oké. Of even later, oké. En als ze het wel genoeg vinden, zeggen ze, oké. Ah, dat doen wij aars. Dan wordt het net. Ik heb het hier al meer gehoord vanmiddag. Of wat je zei. Of, nou, dit hoor ik je, zei Dove Neel. Of, ja, ik hoor eigenlijk tante Greetje van de Wilhelminelaan. Oh, net zo'n werk. Maar het kan nog subtieler. Noem er eens Evelien, oftewel, noem er eens een voorbeeld. Noem er eens Evelien. Hij kwam van de overkant en na een heel hortje, hij had van alles en nog wat deen, en toen sting hij pilsjes te tappen aan de koog. En toen hij uit een heel aardvaatje ging tappen, weer hij oppakt wegens het piramidespel. Een hortje later komt hij voor het eerst weer er eens over de Stienerplaas, en er staan een man of wat, de beurzen er op het hoekje bij duwen in, weet je wel. Hij kijkt de mannen wat portalig aan en zegt, hoi. De mannen zwiegen in alle talen, ze zeggen er genien. En als hij hier al de binnenburg in is, en hij is zowat voor de grote kerk, dan zei het Siemen Rijk tegen Jaap Mos, hij hem zien.
5: Met Harry de Graaf. En Harry de Graaf gaat telkens tussendoor een kort verhaal of een zegje doen. En hij is er eentje van Jaap de Graaf en Dora Graaf. En hij had een chique ommoe in Heemstede, zegt hij zelf. En deerdeur, zegt hij, is Sint-Tessels niet zo goed. Nou, luister maar naar Harry.
9: Henk de Lucht, die overleed vorige week. En van hem heb ik het volgende verhaaltje gehoord, een paar jaar geleden. Dat is echt buurt. Bij de lucht op Padang hadden ze vroeger wel 10 peerden. En Kors Timmer moest ze te eten geven. De stal uitmessen en zocht ze wat. Een hoop werk, maar hij had er veel aardigheid aan. Hij praatte altijd tegen die beesten en ze luisterden ook nog. De kinders van de lucht die stonden altijd te luisteren. Kors stond te praten tegen die beesten. Op een keer hoorden ze Kors schreeuwen, auw. En toen zei hij, ga eens even op zee, want je staat met je been op mijn poot.
10: Ik begin met een liedje van Theo Timmer, Een bootje vaart naar Nieuwediep.

0: Het volgende liedje is getiteld Het is aars is aars.
1: De volgende, dat binnen er twee. Twee van Niek van Piet en Nelly Wijd van Harkebuurt. En Nelly is van Jaap van Wijd, de timmerman van Skeel.
2: Eerst over het Tessels praten. Wat? Wat zei je, meneer? Ken het niet meer? Scheet toch uit met die kruizen bij je praat? En zit niet zo te stennen. Wat ben je voor een koet? Je moerstaal wil je toch niet afwennen? Ga eens even op een wind staan en luister naar het gefluister. Tessels praten is kwijken en tegelijk zingen als een liester. Lel een aarde gaten in zijn sokken. Dat kun jij niet verleren. Dus, schee maar uit te prakkezeren en te piekeren. Bij je wiezer, kwijken maar. Alles ken, behalve een skate op een plankje spiekeren. Van praten naar schrijven. Schrijven. Altijd maar schrijven. De ene letter na de aarde. Hij er duizend bij mekaar. Dan mag je effies bedaren achter een kelkie ouwe klare. Mooie boeken schrijven. En ook nacht in de butter drieven. En nooit geen pien meer leien. Wie zou niet graag twee, of eigenlijk drie, drie regen uit één varken willen sneeën? Ja, het is allegaar mooi schreven en nacht mooier zijt, maar het beurt pas als een haan een ei het leidt. Het volgende gedicht heeft, dat heb ik eigenlijk heel kort geleden gemaakt. En daar ben ik nog niet helemaal tevreden over. En ik heb ook twee mogelijke slotstroven. Dus die doe ik allebei. En dan weten jullie... Nou, en dan wou ik het even voorleggen wat misschien beter is. Ja? Goed. De skuut leidt veroorst. En wij ben het twee dagen vree. Meike, ik wou je vragen... Ga vanavond mee met mij. Doe je skort af, uit die oude kleren. Haal een natte lap tussen je benendeur. En een keukenborstel door je heren. En niet te veel zeep gebruiken, aas kan ik jou niet meer ruiken. Hij je deen te wassen, ga dan strunen in je linnenkas. Om een opknapperse jurk te passen. In zo'n nieuwe tent ben je zo kant als puus. Met zijn tweetjes gaan we weder op uit. Jij mag op skoppertje bonk, want het skort mij niet aan duimkruid. Met mijn skorrel aan de borrel. We steken ergens op en nemen een gelachie. Deerna lekker saampies dansen. Zoenen, kliemen, slikkenbekken. Zwieren in de ronde. En bij het krieken een keusie maken, misschien een hortje wuppenkonten. Meike, ik vind jou een meike om reeuw in te bieten. Wij moesten maar eens trouwen, maar ik vraag het één keer. En laat mij je wel waarschouwen, als mijn aanzoek verjaart, dan ga ik op een grote vaart. De tweede. Meike, ik vind jou een meike om reeuw in te bieten. Wij moesten maar eens trouwen. Maar ik vraag het één keer. Maar als jij nou niet verhuut of verheert, dan ga ik op de grote veert. Nou, dat zien we nog. Is dat eigenlijk Tessels, veert? Ja, grote veert? Oké, nou best. Dan doen we die. Verhuren en verheren is leuker, hè? Ja. Na de oude Sinterklaas. Ik zit onder de knaties. En heil ook nog een duel. Verscheiden poenen. Een blaar en een splinter. Aaltje, mijn hartlappie, weer bij je bleven. Moest ik dan alleen op huis aan, skiemannend overstreed, ben ik omtold op de Stienenplaats. Lag ik heel gaar verwenteld, te kwielen, te kwatten. Daarna weer trankelend verder. Eenmaal thuis over de drempel stroffeld en nageres tegen de grond slegen. Neusie bloed met handen skeef. Alleen onder de koude dekens raakt. Oeg het, oeg het, oeg het. Het hele bed eronder spogen en toch doorslepen. En nou heb ik de knaasjes op mijn knieën. Een duw in mijn achterhoofd. De poenen op mijn snuffert. Een blaar op mijn hartje. Een splinter in mijn reeg. Aaltje, mijn hartlapje, weer bij je nou toch bleven. Even een paar Texelse woorden. Peeuwen, schreeuwen, prullen, gulen, guten, tangtaaien. Allemaal woorden voor huilen in het oude Texels. Eentje noemde ik er nog niet. Graaien. He, er wordt altijd veel bewegingen bij gemaakt, denk ik. Dit gedicht gaat over onheil. En het wordt eigenlijk verteld vanuit een wat oudere vrouw. Ik denk Uitskeel. Ik ben zo blied dat je me effies aait. Ik heb mijn ogen uit mijn harses graaid. Hoster nankie gorterlingen. Het was kneliebuur die het kwam zeggen. Zo gries en greeuw als dat ze zag. Gelijk een geest. Mensen, kinders, crimineeltje. Daas en duzelig van het neus. Moest ik even leggen. Mijn hart ging tekeer als een doodbeest. Kraai, kraai, uwelijke poot. Dat arme kind, het hebt me zo begroot. Een tietje lee had ik het nog op skoot. Ik heb mijn ogen uit mijn harses graaid. En daarom ben ik blij dat je me effie zaait. Tegenwoordig in de grote steden lopen de vrouwen uit, laten we zeggen, mediterrane landen of islamitische landen met heel veel textiel. Vroeger was het op Texel ook zo. In dat Texelse ironische taaltje werden die vrouwen dan zowel eens aangeduid als voddenbaaltjes. En die hadden dan ook een hoofddoek, een harseslap. Ik wil hier de oude, de vrouwen van vroeger en natuurlijk ook van tegenwoordig, van Texel, bezingen met een gedichtje over voddenbaaltje. Loop ik de steerte in het bosje, gosternankie, zie ik jou daar in je eentje zitten op een bankje. Wat hij je lekker ruikt goed, mijn neus die gaat te gast. Het suust me in mijn kop, het giewert door mijn borst. Met of zonder harseslap, ik vind je godvergemens knap. Jij bent zo sluug en ik ben zo ruug. Pittig ketje, broeze koekelkip, aanvallig voddenbaaltje. Kom bij mij op schoot, omhoog die jurk en kruip maar op mijn paaltje.
3: Ik wou graag een liedje voor jullie zingen van Gerard Kuip. Dat is eigenlijk de man die het allemaal bedacht heeft deze dag. En ik denk dat is wel een leuke hommage aan hem. Want hij maakt af en toe ook wel eens gedichtjes. En toen hij dan wat had, hij is jarenlang een collega van mij geweest op school. Op de middelbare school. En toen hij dan met pensioen ging, toen stond er op die vertrekkaart van hem een gedichtje. En ik vond dat eigenlijk een heel aardig gedichtje. En ik krijg altijd natuurlijk naar me toe schoven dat ik dan een afscheidsliedje moet maken voor uitzwaaiende leraren en andere mensen. Dus ik dacht van nou, laat ik nou eens dat gedichtje nemen van Gerard en dan zet ik dat op muziek. Het speelt zich af op een zonnige dag tegen de tuinwal. En het heet dan ook Sleepy. Daar komt-ie.

Daar hebben we de puus. Oh, goed dat je er bent, jongen. Wat dacht je? Ik kom er ook even bij. Nou, ik ben blij dat je er bent. Ik begon net heel hard te verbranden.

0: toen we altijd bij opa en oemoe.
1: Ja, bij de oude Jaap Wijd. En Antje Vlos.
0: En zoals wij het ons herinneren, die gesprekken in het dorp. En, nou ja.
1: Die oude mensen die kwerken altijd enorm tegen elkaar. Naantje Buur en oma A en tante Mot. En al dat soort verhalen. En we hebben er een beetje een variant op gemaakt.
0: Ja.
1: Nou, maar zitten Kees, want ik kom er
0: aan. Dat is A en ik ben Kees Buur.
1: Hé, hey, Keesie. Zit je weer in de ruze muzie? Kom maar eens mee naar buiten, man. Dan kan je streetje pluzen.
0: Streetje pluzen?
1: Ja.
0: Skee als je bluft uit. Ik ben blij dat ik ook eens even scrap kan zitten. Mijn hele leven ben ik op het bit reën. En nou kan ik vermoedigheid wel spelen. Nou, wat sta je hier te kneteren? Schijt je eigen maar even neer op een stoel.
1: Ja, dank je. Hey, kijk er eens. Ik heb 2 hele mooie messies bij me. Waarom zou jij me niet even kunnen helpen met pluzen? Bij je ziek, wat heb je dan? Je ziet dat zullen gaan niet gereel. Nee, niet. Je ziet er best uit. Je gloert tegen man. Een buk als een burgemeester.
0: Je kan mooi lellen. Ik ben al een tijd niks niet lekker. Ik zeg... Als het zo deur gaat, raak ik nacht de Skeitberg op.
1: Skei toch uit, man. Het lijkt wel of ik die oude non Vlos weer terug hoor. Ja. Weet je hoe ze die noemde? Non Touwtje. Want als je aan hem vroeg, hoe staat het ermee dan? Dan zei hij, oh, zo bescheten. Ik loop met de dood aan het touwtje.
0: Hij is haast kniekenduwend 92 geworden en toen moesten ze hem haast doodkneppelen.
1: Nee, uit zijn eigen woning niet erg.
0: Nou ja, dat kan zo wezen, maar ik vind er niks meer aan. Aan al die reuring en drokte. Nou heb ik immers 2 knippertjes gehad. En zo is mijn skoffel op het afdak geraakt. En hij leidt mij dier best. Les heb ik nog gedacht. Ik zal blij wezen als mijn graf groen staat.
1: Bij je nou toch, wiezer, Casey. Zit toch niet zo te peeuwen. Dan ben je er wel beter doorgaan. Je lijkt niet zomaar op een smaaswagen. Jij bent gewoon een beetje hyperkontig. Jij komt ook haast heel gaar niet meer buiten, hè. En dan krijg je dat. Jij zit hier maar te broeien in dat warme boetje. Kom nou even mee, man. Dan gaan we samen pluzen. Het hele streekje schoon. Dan zitten wij er ook weer knapjes bij. Ik heb een heel scherp erpelskilletje voor je meenomen.
0: Ik heb je mooi te verrekken. Moet je buiten nou eens kieken. Het waait dat het rookt. Een lucht als een zee. Aanstonds gult het van de regen.
1: Oh, je lelt man. Het beschiet immers geen water. Die beut drieft om de west voorbij. Wij kennen vandaag heus wel even pluzen. Lekker even met je snuffert op de wind.
0: Nou, dat pluus is eigenlijk geen werk voor mij.
1: Nou, dat is ook wat. Ben jij bang dat jij, met die grote buk van jou, je eigen niet buren kent? Bij ons zeggen ze altijd, een goede haan is aas niet vet.
0: Een jaar of wat leer was ik naganig. Nou ben ik alleen nog maar kippig. Maar die buk zit mij niet in de weg.
1: Nou ja. Wat heb je dan dat jij niet even kan pluzen? Of ben je er te groot voor?
0: Als ik moet pluzen, dan raak ik op mijn knieën. En die hou ik niet van. Kiek, ik ben niet roems. En jij bent wel roems. Jij hebt vanzelf roemse knieën, dus kan jij pluzen. Maar ik kan niet op mijn knieën, want ik ben vanzelf niet roems.
1: Maar ik dacht haast. Maar jullie worden thuis toch ook van het houtje?
0: Net zo je zei het, was je. Maar ik heb me 17 jaar geleden laten skrabben. Iedere keer uit de kerk had ik skrale knieën en een stieve arm van het kruisjasje. En door die riedels van Kees Hoekie op het orgel had ik de hele zondag een suuskop. Toen heb ik me laten skrabben en daarna ging ik weer ophalende heen.
1: Oh, daarom heb ik je nooit zien als de rook van de mis was optrokken. Ik dacht al, nou, Kees die buur zal ook niet zomaar in zijn ouweltje stikken. Maar nou begrijp ik het. Je hebt je laten skrabben.
0: Nou, die kabelaan, hoe heet die? Die kabelaan deed aars puur lelijk tegen mij. Hij zei, je ziel zal eeuwig branden, rode donderstien. Ik zeg, wat verbrand, verrat niet. En nou op sodemieter, lelijke zwartrok.
1: Nou, ik hoor het al. Een heleboel mooie praatjes. Maar daar kregen wij mijn streekje niet mee schoon. Poepoe.
0: Als je het meevraagt, hoef jij hele gaar niet te pluizen.
1: Niet, hè? Hè?
0: Zo ja.
1: Hè?
0: Dat hebben we speciaal oefend. Ik zeg, je moet net doen of je een brommer start. Kom op. Oké.
1: Dirk, wat zei je me nou?
0: Dirk Ilman uit Strand, eentje van de speakerkoning, die doet het heel aars. Die zal jij niet zien pluizen. En toch is hij een streekje schoon. Ik heb wat met mijn eigen ogen zien. Hij liep er wat te strakelen met een bus petrolie. En schonk het uit over de stenen van zijn streekje. En hij zei, het gras, die vulte, die mieren, ze zullen ervan opknappen.
1: Oh, net. Nou, zo had ik het aas nog niet bekeken. Nou ja. Dan kennen wij misschien beter wachten tot overmorgen, als Jaap Holsema door Skil komt met zijn oliekar. Zo 7 liter genoeg wezen voor mijn streetje, denk jij?
0: Dat dacht ik haast wel. Petrolie helpt overal teugen. Teugen de luzen en je hoeft niet te pluizen.
1: Maar glieder je er dan niet over uit? En zou het ook niet stinken als een bok, die smerige olie?
0: Oh, je neemt me niet meer als een neus vol.
1: Nou, het heertje in je strot vanzelf, dat ken je haars. Maar ik zeg het vooral vanwege mijn aaf. Die het me, der een giegel. Hij is niet alleen groot, ze rukt er ook nog alles mee.

0: wat van mijn aag zeggen, dat bestie van jou is als net een oud schip. Een pielsteert. Je kent toch amper indenken dat je met zo eentje de nacht in zou moeten. Gortelingen.
1: Dat hij nou eens heel mooi zei. Een pielsteert, ja. Daar het ze wel wat van.
0: Maar dan niet eentje voor de fokkerij. Want daarvoor is ze nou net te scheef. En staat er poten te krom.
1: Nou, daar zal ik niet om streden. Maar om het een of haar ben ik toch puur grootsopper. Hoe dan ook, als jouw streetje van de olie drupt, hoef jij 10 jaar niet meer te pluizen. Dirk Ilman heeft het zelf tegen me zei, 1 keer is genoeg.
0: Nou, dan moet het maar zo. Laten we nou eerst maar even naar de haven gaan, kijken of wij nog ergens een emmertje ponen kunnen krijgen.
1: Oh, ik dacht eerst dat jij thuis al een grote kwaaie poon had.
0: Heb jij het over mijn aaf? Nee, aaf viel ik liek meer op een schip. Jouw vrouw een schip en menes en meis een schip. Nou, gaan we?
1: Ja, we gaan.
0: Wij gaan.
2: Kinders moesten elke zondag naar de kerk en vaak ook nog door de week. Ik vond er niks aan, dat getangtaai van de pastoor. Ik was altijd weer blij als het uit was, verschrikkelijk. Op een keer was ik als de rand geweest tegen mijn vader. Ik moest de bienen wassen en toen zei ik, doe het zelf, want jouw bienen zijn veel smeriger als mijn bienen. Toen moest ik aardig dag voor straf 2 keer naar de kerk. Maar dat verdomde ik en ik ben te zwemmen geweest bij Ceres. Maar mijn vader was collectant in de kerk en hij had me niet zien. Aan de koffie zei hij, zo ben je in de kerk geweest, ik heb je aars niet zien. Wie heb er preekt? De pastoor of de kapelaan? Ik raadde, de pastoor. Klopte. Vader, hierover heb je spreekt. Ik, tot, over de zonde. Mijn vader, en wat zei hij ervan? Ik, nou hij was een teugen. En mijn vader, het is je vergeven, laat het niet weer gebeuren.
3: We gaan nou luisteren naar Nel Bruin en Jan Beiert. En Nel is van Jan en Ted van Skeel. En Jan is van Lo en Wietske. En Wietske is een halve trap. Dat moest ik van hem zeggen.
4: Een Ierse ballade en wij hebben het grenzeloos genoemd. Weer door Glijn vertaald.

0: mevrouw. Piet Kooijman, de skippenboer. En tel even mee, want hij is Piet van Piet van Piet van Piet van Piet van Dirk.
1: Zo, even de rietje klaarzetten. Nou mensen, op zo'n middag moet er natuurlijk skippen en tessel. Dat is als twee handen op één dekblokje. Dat kan ik jullie wel zeggen. En het is weer hele harde tijd, want als je op Texel op je rondje fietst, op je fietsie, zie je weer allemaal schepenkontjes gekleurd. Dus vandaar hebben we hier toch nog gemaakt, doen ik twee schepenvoordrachten. De eerste voordracht, die heb ik een aantal jaar, Nel, hoeveel jaar is het geleden dat ik gemaakt heb? Nel zit in de zaal, maar we hebben hem neutraliseerd hoor, hij is niet meer persoonlijk, maar ik denk van 15 jaar terug heb ik hem in elkaar draait. Want toen waren we op een bruloft. En die man die had toen een ram van me gekocht, had hem keurig op het bankafschriftje, had hij hem overschreven en er stond bij de overschrijving Lenis Pietertje. Dusdanig had die man die ram dood. En daar komt hij dus nou. Hier is hij dan, Lenis Pietertje. Nou, dat is buurman, zijn allerbeste nieuwe ram. Ik weet nog hoe ik als klein opzodemietertje bij onze buur aan de Hoornderweg kwam. Ik was best bespierd, mijn beste kop. Alleen was niet zo groot, dus zat ik er eindelijk bovenop. Nou, een knap moeite met de leste stoot. En je valt er dan zo gloeperig af. Nou, dat had ik gauw ervaren. Het ging me lelijke blessure gaf. Nou, het kan mijn kreupelheid verklaren. Nou, een buurman had me riaal bedocht. Weet jij het? Hij gaf me wel 50 vrouwen. En hij had een mooi notuugje van me gekocht. Want dan kan die oude knakker beter onthouden. Want geef ik zo'n vrouwtje nou een fikse beurt... Nou, dat weet toch iedereen. Dan wordt zo'n vrouwtje met verf kleurd. Dan is ze dekt, dat kan je nog zien. En een groot stuk land. Oeh, ik liep me rot. Nou, dat mag ik hier wel stellen. Ja, ik was zo wat van plan om even Apeldoorn te bellen. En dan 50 vrouwen. Ik werkte me dood. Maar alle vrouwtjes werden rood. Na 17 dagen kleurt je blauw. Nou, wat bleek? Bleef alle wijfjes trouw. Wat was er namelijk aan de hand? Nou, geen enkel rood vrouwtje bleek bestand. Ja, ik bakte er zogezegd verrekte weinig van. Buurman zei, oh, zodemieters, dat kring springt ook niet aan. Maar toen had ons buurman een lumineus idee. Wat denk je? Nou, hij nam zijn vrouw een keertje mee. Hij kwam het land op met zijn vrouw. Bij hem al, in de juiste stemming. Sineer me dat ik het hier vertel. Maar beide kinderen, geen enkele remming dan het. Ze deden het kunstje voor. Maar oh, wat een geploeter. Nou, dat had gelijk al door. En gehoord ook nog puur gevoeter. Buurman gaf een diepe zucht. Hé, wat een werk. Buurvrouw keek naar het zonnetje. En naar de strakke blauwe lucht. En ook naar buurmans witte kontje. Maar toch had het voorvaltje... mij inspireert. Wel jij het? Ik had kunstje heel geleerd. Alles ging nou van een lei dakkie naar ieder wuppie een leeg zakkie. En ik kreeg later nog wat kleurtje groen. Maar geen vrouwtje wou het meer met me doen. Nuttig? Ik was buurman, zijn kampioen. Begin april, de lammerij. Het gevolg van mijn gevrij. Ik was dan wel buurmans eerste keus, toch was die ouwe wat nerveus. Hoe zouden mijn nazaten eruit zien? Groot, sterk, of klein en fijn. Maar Pietertje leverde vakwerk. Al mijn lammeren, groot en sterk. Ja, mooie nazaten dat ik toch gaf. Zelfs alle Tessels en Fokker stonden heel erg paf. Nou, even serieus. U denkt misschien, weer haalt die ouwe gek al die zottigheid vandaan. Nou mensen, ik weet het soms zelfs geniet. Maar zo af en toe, dan waait me wel eens wat aan. Ik stond hier dan misschien als gekkie. Maar ach, ik deed het voor de gein. Ik wens u allen vanaf dit plekje nog een heel genoegelijk samen zijn. Ik neem nou even een neutje om de keel te smeren. Uit het bekende litertje. Mensen, proost. Dat was Leni's Pietertje.
2: Hannes Bakker was een boer aan de horen. Hij was riek. Was trouwd met Lena van Keren. En die was ook riek. En ze hadden ook nog een mooi meike, Agatha. Dus ze kregen geregeld vrijers aan de deur. Maar alleen jongens van rieke boeren mochten van Hannes naar binnen. Jij erin, jij eruit. Ze noemden hem de sorteerder. Maar een van die jongens, Tinus Veger, zo arm als de mieren, maar wel als de rand, probeerde het een week later nagers. Maar toen kwam moeder Lena aan de deur, dat was me toch een oortje bedeel. Ze zei, eenders kennen we jou niet, tweeders houden wij ons met geen arbeidersvolk op, en derdes kan ons Agatha wel wat beters krijgen. Bam, deur dicht.
3: Zo, volgende liedje, tweede liedje. Dat speelt in een tijd dat nog niet iedereen, een telefoon had. Zeker geen mobiel natuurlijk. Het wordt al wat later. Een oudere vrouw die staat te wachten op de man.

0: Ik moest nog maar eens naar het hoekje lopen. Maar als hij aankomt, of een aar met neus.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
2: Texel. Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een mix van zon en stapelwolken. In de ochtend is het meest droog, maar vanaf de middag kan lokale lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Ameland, vriendelijk zomerweer met af en toe een wolk, een kleine kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: give me all your money.
1: This is the story of my baker.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen. Dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Why should the devil have all the good music?
5: Gospel magazine. Addicted.

Ja, en ik had jullie beloofd, hè, 3 vakantieshows en dit is nummertje 3 van de vakantieshows. We gaan gewoon 2 uur lekkere muziek draaien zonder rubrieken, zonder stationsjingles en allemaal dat soort zaken. Gewoon simpelweg 2 uur heerlijke muziek.

0: is funny.
1: Ja, het is gewoon grappig hoe het leven soms compleet andere wendingen neemt als dat jij gedacht had. One common and funny. Daarvoor Jeremy Rosado en Glory to God. En net wat ik zeg, heerlijke vrije muziek draaien zonder rubrieken. En dat gewoon met hele fijne platen, want dat hebben we zeer zeker. Zo heb ik zometeen nog muziek van de Tramplines. Samen met de band Jaron en Jack Monroe. Maar eerst zie je nog eventjes Miami.
2: They be like, oh, you eat the Bible? Yeah, baby, all that.
3: All that.
2: Yeah.
3: It's 305 Miami, baby.
2: All that.
3: You know I rep the most high. Yeah,
2: all that.
3: You know.
2: Yeah, all of that. You feel me? All of.
3: Let's go.
2: He

Ja, dansbare muziek en een samenwerking tussen de Tramplines, de band Jaron en Zach Monroe. Here to Work, zo heette deze plaat. Daarvoor hoorde je Miami en All That, afkomstig van een album getiteld Southside of the Kingdom. Gaan we het even wat rustiger aandoen. En dat hoor je allemaal hier bij Gospel Magazine. Verschillende soorten muziek, zoals deze van Madison Rene. Deze heet Known.

Ja, het valt niet altijd mee om vertrouwen te blijven houden, maar iedere morgen komt de zon gewoon weer op. Je hoorde Forest Frank en Sunrise. Daarvoor Madison, Renee en Noon. Is het tijd geworden om eens even lekker te gaan rocken? En dat doen we eigenlijk met iemand die normaal gesproken rapmuziek maakte. Maar hij heeft pas geleden een hele stevige rocktrack uitgebracht. En die heet Crimson Tide. Ik heb het over eigenlijk best wel een hele bekende artiest, tenminste voor mij, die ik ooit ontmoette via de socials, om het maar zo te zeggen. Ik heb het dan over Aaron Ray. Hij heeft prachtige muziek gemaakt, bijvoorbeeld ook een track genaamd Holy. En dat ging eigenlijk over de ziekte die zijn vader had, zowel kanker als COPD. En wetende dat God daar ook in is, om het maar zo te zeggen. En tegelijkertijd droeg Aaron Ray deze plaat op voor iedereen die eigenlijk met ziekte te maken heeft. Of met mensen in de omgeving die ziek zijn. Dit is dan weer echt totaal wat anders. Je hoort het bij Gospel Magazine, Aaron Ray en Crimson Tide.

Ja, dat is toch een pittig plaatje zo, hè? Aaron Ray en Crimson Tide. Iedere week hoor je op deze zender Gospel Magazine. Kortom, 2 uur gezonde radioactiviteit.

The King is in the Room. Eigenlijk een soort van praise and worship plaatje van Phil Wickham. Is het tijd geworden om een plaat aan te gaan kondigen. Die ik altijd een beetje als ezelsbruggetje rabarber noemde. De plaat heet namelijk Rababa. Is gemaakt door Mike and West. En ja, eigenlijk is dit gewoon een heel vrolijk en zomers plaatje.

Samenwerking tussen Ludwig, Dominic Neal en Donner en Same Lies hoorde je. Daarvoor Mike en West en die welbekende Rabarber, kortom Rababa. Gaan we eens even kijken of dan we nog wat Nederlandstalig materiaal hebben. En dat hebben we van de rapper Gino. Hij heeft een tijd terug een plaat uitgebracht die eigenlijk al heel erg mooi is. Hij heet namelijk Herboren. En ik zou zeggen, luister maar eens naar deze rapper met een geweldige Nederlandstalige flow. Dit is Gino. Okay.

Ja, toch eigenlijk wel lekker hoor, om eens even geen verplichte dingen in programma's te hebben. En gewoon de fijnste tracks uit te zoeken van de afgelopen tijd. Je hoort een new song en Never Been Nothing. Daarvoor Gino met Herboren. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar een weerbericht. Oh nee, het heet Good Weather Forecast. Het is gewoon een band natuurlijk. Ze hebben een single een tijd terug uitgebracht. En die heet Now I See It.

0: Ja, muziek van Sherri-Anne Magan en Born to Win. Daarvoor hoorde je Good Weather Forecast en Now I See It. Oh, en dan is het nu tijd om totaal wat anders te gaan doen. Namelijk een plaat getiteld Left Behind. Het is gemaakt door Caleb Hiles samen met Brandon Collier. En dat klinkt dan weer zo.
1: Why did you leave me behind? Oh, has she warped your mind? I still have no clue. Trapped. Yes, you must be trapped.

0: Ja.
1: I'm sorry.
0: Heel aparte plaat dit.
1: Please, come home.
0: Please, come home, Caleb Hiles, samen met Brandon Collier. And Left Behind, zo heette deze plaat.

0: Ja, fijne muziek. In dit geval Praise van Jet Trouble.
1: We gaan het eerste uurtje als het ware afsluiten. En daarna zijn we nog terug met nog een uurtje vakantieprogramma, om het maar zo te zeggen. Nog een uurtje gezonde radioactiviteit. We sluiten even de boel af met Imran. Deze heet Comforter.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine. Addicted to.

Ik zeg welkom in het tweede uur vakantieshow van Gospel Magazine. Kortom, nog een uurtje gezonde radioactiviteit. Maar dat dan zonder rubrieken, zonder allerlei dingen. Vanaf volgende week gaat er weer een reguliere uitzending zijn. Je hoort de muziek van J-Way en Given Up. En dat van zijn album Island Forgotten. En die komt uit 2024. We gaan gewoon lekker door met allerlei fijne plaatjes draaien. Zoals bijvoorbeeld van deze. Ja, Mr. Stephen Curtis Chapman. En Do It Again.

Ja, Joe Nestor en zijn plaat Anxiety uit 2020. Daar kwam deze plaat ondertussen alweer uit vandaan. Daarvoor Steven Curtis Chapman en Do It Again. En dan gaan we ook nog eventjes Wannabe spelen, maar dan wel een positieve Wannabe. Muziek van Danny Gokey.

ja, ik wil gewoon niks meer met je te maken hebben, joh. Je bent gewoon een leugenaar. Body and Liar Liar. Dat kun je terugvinden op de EP Happy To Be Here. Daarvoor hoorde je Danny Gokey en Wannabe. Alleen dan wel op een positieve manier, a wannabe. Tijd geworden om zometeen nog even wat Nederlandstalig werk te draaien. Dat doen we samen met Gerald Troost. Dat hoor je straks dus, het plaatje Tegengif. Maar eerst gaan we nog even naar de Sidewalk Prophets. En ook dit is een fijne, hoor. Deze heet Hurt People and Love Will Heal Our Hearts.

dat is al wel wat ouder materiaal hoor. Heel trouwst en tegengif. Daarvoor hoorde je The Sidewalk Prophets en Hurt People met als subtitel A Love Will Heal Our Hearts. Is het tijd geworden voor ander materiaal wat ook een klein beetje terug in de tijd gaat, namelijk naar 2022. Gemaakt door Kate Thompson. En deze mooie plaat heet Lost Without You.

Ja, een plaat met een enorm hoog gehalte, om het maar zo te zeggen. Dan heb ik het over de frequentie van de plaat. Veel hoge tonen. Rudy Waite samen met Futuristic en Save Me From Myself. Een plaatje dat vorig jaar uitkwam. Daarvoor hoorde je Kate Thompson en Lost Without You. Ondertussen alweer uit 2022. Gaan we nog even terug in de tijd. En dan wel naar 2016. En ik heb hier een schijf van 5 gedaan met allerlei tracks die alleen maar a cappella gezongen werden. En daar kwam ik er nog weer eentje van tegen, waarvan dat ik dacht van nou, die nemen we gewoon gezellig eventjes mee. Kortom, hier is BYU Noteworthy en Ready for a Miracle. Yeah.

Ja, deze bijzondere man doet het altijd goed op de radio. Ik heb het over Brandon Lake, and that's who I praise. En hij wil niet stoppen met zingen, dat merk je wel. Daarvoor hoorde je BYU Noteworthy en de a cappella track Ready for a Miracle. Alleen maar met het menselijk lichaam de muziek gemaakt, om het maar zo te zeggen. En dan voornamelijk natuurlijk de stem. Terug eventjes in de tijd naar 2022. Twee hele jonge artiesten nog. Elvin Cedric samen met Apex Frazier. Deze plaat noemen we Liar.

Ja, ik heb deze plaat altijd een hele fijne gevonden. Ondertussen alweer uit 2023. Ja, tweede uur heb ik gewoon wat ouder materiaal ook voor je opgezocht. Want dat is dan eigenlijk ook wel weer eens interessant. Je hoorde Heights met Crazy. Daar worden Elvin, Cedric en Apex Frazier met Liar. Is het tijd geworden om nieuwer materiaal wel eventjes te zoeken. In dit geval, het heet Ludwig samen met Varys. Die twee werken regelmatig samen. Deze plaat heet Pull Me Under.

Och, als je de muziek hoort en dan de tekst op je in laat werken. Nou, in ieder geval zorgt dat bij mij voor kippenvel. Megan Woods en Truth Is. Daarvoor hoorde je Ludwig en Varys en Pull Me Under. Is het tijd geworden om een liedje te gaan beluisteren over een kind dat Down heeft. Sommige mensen kijken daar een beetje op neer. Maar Rachel Lampa zegt van nee, jij hebt superpowers. En die plaat gaan we nu eens eventjes beluisteren. Ik zou zeggen luister en huiver en geniet vooral.

Ja, ja. Deze plaat heet Calling met als subtitel Bless Me. Is gemaakt door Limo Blaze. Daarvoor hoorde je dus Rachel Lampa en Superpowers. En dat ging dus over een kind met Down-syndroom. Ach, en dat soort platen, daar hou ik dus echt wel heel erg van. Zo, we gaan een beetje afscheid moeten nemen. Helaas, pindakaas, maar wel de waarheid. Volgende week dan hebben we weer een reguliere uitzending van Gospel Magazine. En dat betekent nieuwe releases. Een schijnwerper, een schijf van vijf, een schijnwerper, flashback. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Die flashback laten we denk ik even liggen. Maar in ieder geval weer genoeg te doen. En natuurlijk volgende week wel weer een column. Tenminste, die heeft Pieter al wel aangekondigd bij mij. Dus daar ga ik vanuit dat dat gewoon gaat gebeuren. Mocht het zijn dat je nog even Gospels terug wil luisteren, of wat dan ook, dan hebben we een playlist. Dat vind je op Spotify. Gospel Magazine, zo heet die, eventjes aan elkaar schrijven. Dus zonder spatie ertussen. En als je het kruis ziet met de uitzendstralen, zit je in de goede playlist. Wat mij betreft graag weer tot volgende week. En dan gaan we gewoon weer lekker er vol tegenaan. Want dan ben ik, als het goed is, weer uitgerust van mijn vakantie.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren 3 keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken scootjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten, is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.